mezelf soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dat doe ik 10 jaar, ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoken, het was soms vlug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampie pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapot en terug en in een tempo 20 rug verbrast. Die best zo, ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken.

warm draaien voor de deur, ik ben gedoucht net. Ik heb je deetjes, je liggen en parfummetjes en touchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog hier bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met ander soorten drukte.

Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Yeah. Hey, bro, yeah.

Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer, de dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

kan het raaszakken. Nieuwe omgeving, ik moet aanpassen. Kali met die retje, laat je raakakken. Deze patta van me gaat je niet passen. Libi die is juicy, ik kan niet lachen. Baddy aan mijn zijde wil me graag rachen. Ben geen pussy, ga de aanpakken. Smel mijn goal, samen voel me net een lasser. We zijn niet gekregen, maar ik sla een klapper. Ze voel me broodjes, voel me net een bakker. Ik wil die koppen, voel me net een kapper. Als je money maakt, gaan die chickies plakken. Speel geen held, want je bent niet dapper. Blijven plussen, ik zoek naar die flappen.

Annette Schut met het NOS Journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij twee piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat twee luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde twee ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ga ik inbreken dag en nacht weer, dan krijg je miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij doen?
1: Een normaal leven, normaal leven.
0: Een normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mijn.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de case switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de bende, ik ken geen stop broeder. Hoe ik dit niet spit heb ik een paar gemiste oproepen. Noem een rolie, ik voel me Quasimodo met die klok broeder. Eindstand wil ik kaki en

be on the beat. Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken om een

Naar het raar hoe die me standaard begin onderzoeken kijkt. Ik word weer wakker met wat foto's, daar zijn weer wat spullen kwijt. Ik moet even langs Marchica, beetje rusten op zijn tijd. Ik zit te kijken, weer naar meubels, weer een osseltje erbij.

Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de Belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zelf soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dat doe ik 10 jaar, ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoke, het was soms vlug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampie pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapotte terug en in een tempo 20 rug verbrast. Die best zo, ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken.
1: Fun X Hip Hop.
2: Yeah, yeah.

bloemetjes aan toeset. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Lief met ander soorten drukte, pas ik onder, doe ik rustig. Als te eten, slaap niet nuchter, lief met

0: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer doden na de stortvloed in Nepal en Tibet. Het dodental staat op bijna 500. Dat aantal gaat waarschijnlijk nog oplopen, want er zijn nog veel vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er nog steeds goed in. Sommigen kwamen gisteren bij elkaar in Bussum.
1: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, jij zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
0: Woensdag brak een gletsjer af in het Himalaya-gebergte. Daarna ontstond er een grote watermassa die hele dorpen wegvaagde. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. De politie zegt dat ze hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf is omgekomen. De bewoner van het huis is opgepakt. Hij had zichzelf gemeld bij de politie. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land zit met de dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis. Het vaccin dat wordt gebruikt is officieel niet goedgekeurd voor de variant die nu rondgaat. Maar voor die variant bestaat geen vaccin, dus ze hopen dat dit middel toch werkt. En president Trump heeft een nieuwe naam bedacht voor een groot meer tussen de VS en Canada. Het gaat om Lake Ontario. Dat heet volgens hem vanaf nu Lake America. Deze mensen in Canada vinden het belachelijk.
2: It's ridiculous. And there is no way that that is Lake America. It's Lake Ontario.
3: There's no reason, just bullying. America think that they can just bully the world at the moment.
0: Ja, Trump heeft zijn handtekening gezet waarmee die naamswijziging volgens hem direct ingaat. Hij veranderde eerder al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Heb ik het weer nog voor je. Vanochtend nog droog, vanmiddag kans op buien, mogelijk ook met onweer dan. En tussendoor af en toe wat zon bij een graad of 22.

Zie je hoe ik deel met de pijn? Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Ilias op de beat. Ilias op de beat. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

0: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500. Dat aantal blijft waarschijnlijk stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Correspondent Davy Boerema is bij een ziekenhuis in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Mensen zoeken daar naar vermiste familieleden.
1: Ze hopen dat die lichamen, of in ieder geval de mensen die gewond zijn geraakt, hierheen worden gebracht. En er hangen hier op paden lange lijsten met namen. Ik zie ook allemaal foto's van mensen die vermist zijn. Dat is best wel intens, want je ziet gewoon mensen die niet meer in leven zijn. Ja, mensen zeggen wel, we hebben nog hoop, zolang we niks horen. Maar ja, dat wordt met de dag natuurlijk moeilijker.
0: Woensdag brak een gletsjer af in het Himalaya-gebergte. Daarna ontstond er een grote watermassa die hele dorpen wegvaagde. Vereniging Eigen Huis heeft in een half jaar tijd meer dan 900 klachten binnengekregen over makelaars. Die kwamen binnen bij een meldpunt. Kopers zeggen bijvoorbeeld dat ze zijn misleid of ze ervaren te veel druk. Eigen Huis wil daarom duidelijkere regels voor het kopen en verkopen van huizen. Veel middelbare scholieren hebben nog niet alle boeken binnen, blijkt uit een peiling en meldt de Telegraaf. In de regio Noord heeft 16% nog niet alle schoolboeken en in de regio Zuid moest 30% van de leerlingen starten zonder hun boek. In de regio Midden beginnen de lessen maandag. Ook daar heeft 30% van de scholieren nog lang niet alles binnen. En Europa heeft weer een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Die hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. En daar draait hij mee met de aarde en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. De lancering klonk zo.
2: 3, 2, 1, top. Allumage des ESR et décollage.
0: Een groot voordeel van deze nieuwe satelliet: dit ding herkent onweer sneller dan oudere satellieten. Daardoor kunnen mensen sneller worden gewaarschuwd als er noodweer op komst is. Ik heb het weer nog. Vanochtend droog, vanmiddag kans op regen. Mogelijk gaat het ook onweren. Dit is trouwens informatie van die oude satellieten, dat je het even weet. Tussendoor wat zon en het wordt een graad of 22.

0: fucking bereiken dag en nacht weer de kleine miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe die niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij dan?
1: Een normaal leven, normaal leven.
0: Een normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mijn.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de case switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de bando, ken geen stop broeder. Hoe ik dit nu spit heb ik een paar gemiste oproepen. Noem een rolie, ik voel me Quasimodo met die klok broeder. Eindstand wil ik kaki en boek.

0: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De koning van Noorwegen is overleden. Koning Harald van Noorwegen was 89. Hij werd in 1991 gekroond en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Zijn zoon Hakon volgt hem nu op als koning van Noorwegen. Harald was heel populair in zijn thuisland. De koning kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Gisteren maakte het paleis al bekend dat zijn toestand zeer ernstig was. Weer gaat het mis in Nepal. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden overstroomd. Ook is een natuurlijke dam gebarsten aan de Tibetaanse kant van de grens. Daardoor stijgt het waterpeil in de rivier daar heel snel. Voor de zekerheid zijn reddingswerkers daarom nu even gestopt, vertelt correspondent Davy Boerema.
1: Reddingswerkers kwamen steeds verder en nu moeten ze dus daarmee ophouden en in afwachting daarvan hun werk staken. En dat is voor de mensen die nog onder modder lagen of onder puin lagen natuurlijk, ja, niet te bevatten. En de mensen, vooral de mensen die nog vermisten zoeken.
0: Intussen staat het dodental na de stortvloed eergisteren op bijna 500. Dat aantal gaat waarschijnlijk nog oplopen. Veel mensen zijn nog vermist. En dan moeten we het nog even hebben over GTA.
2: Het grootste spel ooit, geloof ik.
3: Ja, er is veel hype. Ik hoorde mijn broertje er al over met zijn vrienden. Ja.
2: Auto's stelen, zo auto's rijden.
0: Ja, fans van de game wachten al jaren op de nieuwe versie, GTA 6.
4: We zitten er al heel lang op te wachten. Al 10 jaar.
0: Nou, gelukkig voor hem, het wachten duurt niet lang meer. GTA 6 komt uit in november. Gisteravond zijn alvast beelden online gekomen van het nieuwe spel. En deze fan is helemaal hyped.
5: Hola. What the hell? What the hell? Actual, we got proper track racing. We got a track. I think it does a real. Holy crap!
0: Ja, er is veel meer aandacht voor details in de game. Personages hebben zelfs zweet op hun rug als ze in de zon zitten. Nog steeds moet je natuurlijk auto's stelen, maar spelers hebben meer vrijheid om te doen wat ze willen. Ik heb het weer voor je. Vanochtend droog, vanmiddag kans op regen, mogelijk ook met een klap onweer. En het wordt een graad of 22 vandaag.

ik kan het raarzakken. Nieuwe omgeving, ik moet aanpassen. Kali met die retje, laat je raakakken. Deze patten van me gaat je niet passen. Libby die is juicy, ik kan niet lachen. Baddy aan mijn zijde wil me graag rachen. Ben geen pussy, ga de aanpakken. Smel mijn go-to samen, voel me net een lasser. We zijn niet gekregen, maar ik sla een klapper. Ze voel me broodjes, voel me net een bakker. Ik wil die koppen, voel me net een kapper. Als je money maakt, gaan die chickies plakken. Speel geen held, want je bent niet dapper. Blijf er plussen, ik zoek naar die flap.

0: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Grote zorgen in Nepal. Twee dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van Nepal overstroomd. Daardoor is er opnieuw gevaar voor overstromingen van de rivier. Het reddingswerk na de ramp woensdag is daarom stilgelegd. Dat het zo misgaat is ook voor Nepal bijzonder, vertelt correspondent Davy Boerema.
1: Het is gewoon van zo'n uitzonderlijke grootte. Kijk, Nepal kent rampen, hè? Aardbevingen. 2015 hebben we hier een hele grote gehad. Ook overstromingen, die zijn er jaarlijks. Maar de omvang hiervan, het is gewoon... Het is ook voor Nepal een klein land met een instabiele economie. Ik vraag me af, kan enig land hier wel zich tegenweren tegen natuurkracht van deze omvang? Het is heel moeilijk voor Nepal.
0: Bij de vloedgolf woensdag zijn zeker 500 mensen omgekomen. Er zijn ook nog veel mensen vermist. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Hij was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Het ging al een tijdje niet zo goed met hem, vertelt deze koningshuisexpert.
2: De koning kwakkelde al jaren met zijn gezondheid. Maar wat wel interessant was, is dat hij er altijd bovenop krabbelde. Hij werd ook wel de comeback king genoemd, omdat hij iedere keer in het ziekenhuis lag en iedere keer weer toch weer doorging. Maar de bloedarmoede en de bacteriële infectie die hij onlangs opliep, dat werd hem te veel.
0: Door het overlijden van koning Harald is zijn 53-jarige zoon Hakon nu de nieuwe koning van Noorwegen. En een spectaculaire kunstroof in Oostenrijk. In Wenen werd gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Twee mannen zouden een vitrine kapot hebben geslagen om de ketting te pakken. Sindsdien zijn ze op de vlucht met dat peperdure ding. Die ketting werd 12 jaar geleden geveild voor bijna 4 miljoen euro. Ik heb het weer nog voor je. Vanochtend nog droog. Vanmiddag steeds meer kans op regen. En dan mogelijk ook met onweer. Heel af en toe tussendoor wat zonneschijn. En het wordt een graad of 22.

gedoucht net. Ik heb je deutjes, je lichaam en parfumetjes en touchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat zansiebar met zusjes, lief met andere soorten druk.

mezelf soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dat doe ik 10 jaar, ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoke, het was soms vlug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampie pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapot en terug en in een tempo 20 rug verbrast. Niet best zo, ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur.

0: be on the beat.
1: Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken om mijn naam.

Er is raar uit in mijn standaard. Geen onderzoek gekijkt, ik word weer wakker met wat foto's. Daar zijn weer wat spullen kwijt. Moet even langs Marchica, beetje rusten op zijn tijd. Ik zit te kijken, weer naar meubels, weer een osseltje erbij.

0: Yeah.
1: Hey, hey.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Na de overstroming in Nepal zijn 3 Nederlanders vermist. Dat heeft minister Berendsen van Buitenlandse Zaken net gezegd, vlak voor de ministerraad.
1: Dit is de informatie die we nu hebben. Dus wij weten natuurlijk ook niet hoeveel Nederlanders zich in het gebied bevinden. Dus we moeten het doen met de informatie die we hebben van lokale autoriteiten en van de informatie die we krijgen van naasten in Nederland die weten dat hun naasten in Nepal zijn. Maar op basis van de informatie die we nu hebben, weten we dat er 3 Nederlanders vermissen.
0: In totaal zijn officieel nog ongeveer 1500 mensen vermist. Al schommelen deze aantallen flink en is het aantal buitenlandse toeristen in dat aantal oververtegenwoordigd. Tot nu toe zijn bijna 500 mensen om het leven gekomen na die mega overstroming van woensdag. Vereniging Eigen Huis heeft in een half jaar tijd meer dan 900 klachten binnengekregen over makelaars. Die kwamen binnen bij een meldpunt. Kopers zeggen bijvoorbeeld dat ze zijn misleid of ze ervaren te veel druk. Eigen Huis wil daarom duidelijkere regels voor het kopen en verkopen van huizen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. Volgens de immigratiedienst kunnen agenten op die manier onwillige arrestanten laten gehoorzamen. Maar een burgerrechtenorganisatie noemt het een recept voor meer geweld. En Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Die hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven Evenaar. En daar draait hij mee met de aarde en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Nou, en zo klonk die lancering.
2: 3, 2, 1, top. Allumage des ESR et décollage.
0: Het voordeel van deze satelliet, het ding herkent onweer sneller dan oudere satellieten. Daardoor kunnen mensen sneller worden gewaarschuwd als er noodweer aankomt. Het weer hier in Nederland, kans op regen vanmiddag, mogelijk ook met onweer. Tussendoor ook wat zon, het wordt maximaal 22 graden.

zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zou zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Fuck this club up.
1: It's your Jacob, he a fucking million.

0: inbreken, dag en nacht weer. Dan krijg je miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij doen?
1: Een normaal leven, normaal leven.
0: Een normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mijn.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een case switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de band, ook ken geen stop broeder.

0: Goedemiddag, ik ben Irma en dit is het nieuws van NOS op 3. Een man uit Ede moet levenslang de cel in voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda. De man heeft zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan oorlogsmisdrijven en aan genocide. Ruim 30 jaar geleden werden honderdduizenden Tutsi's en gematigde Hutu's op gruwelijke wijze vermoord. Gebeurde onder meer in een stadion, zegt de persrechter.
1: Er is een aantal gemeenschappen geplunderd en de huizen zijn vernietigd. Mensen hebben hun toevlucht gezocht tot een stadion. En een paar dagen later is dat stadion omsingeld door Hutu's. Daar was verdachte ook bij. En de Tutsi's in het stadion die zijn op een gegeven moment neergeschoten. Er zijn granaten en stenen gegooid. En degenen die nog overleefden zijn vervolgens met machetten en knuppels alsnog om het leven gebracht.
0: De rechtbank acht bewezen dat de man een van de granaten in de mensenmassa in het stadion gooide. Het kabinet onderzoekt of het juridisch mogelijk is om de omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of zelfs uit het publieke bestel te zetten. Dat wordt binnenkort besproken, zegt minister Letschert.
2: Ik ben momenteel die weging aan het maken. En zoals ik eerder heb gezegd, deze week zal ik de Kamer daarover informeren. Ergens voor het debat. Het is eind september, staat dat gepland.
0: Ongehoord Nederland ligt vaker onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden goedgekeurd. Op het introkamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Een paar studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Een groot feest in Groningen vandaag. Ze vieren dat de stad in 1672 werd bevrijd. Groningen werd dat jaar aangevallen door een bisschop die ook wel Bommenberend werd genoemd. Maar Groningen hield stand en daarom werden ook vanmorgen de klokken van de Martinitoren geluid. Een verslaggever van RTV Noord ging mee naar boven.
3: Als het goed is, hebben we, zoals de burgemeester zojuist zei, de hele gemeente zelfs wakker geklokt, als het ware.
4: Ja, want dit is traditie getrouw, hè? Wat gaan we doen vandaag?
3: Nou, Bommenberend, Gronings Ontzet, bestaat eigenlijk uit herdenken en vieren. Natuurlijk, de kermis draait de hele dag, er zijn twee markten. En natuurlijk het vuurwerk, niet te vergeten, vanavond. En de paardenkeuring op de Ossenmarkt.
0: Voor de meeste Groningers begint het feest vanavond pas, want het is geen vrije dag. En het weer in de loop van de middag vanuit het zuiden, stevige regen- en onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Vanavond alleen in het noordoosten nog nat. En morgen is bewolkt, later zon en weer even warm.

voor de deur, ik ben gedoucht. Net kapiteetjes, je liggen aan parfummetjes en douchesets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet. Je moet zoeken, ik breng iets aan mijn moeder. Ze gaat Zanzibar met zusjes, lief met ander soorten druk.

0: Goedemiddag, ik ben Irma en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Rode Kruis slaat alarm over de situatie in Nepal en Tibet. Volgens de hulporganisatie zijn 90.000 mensen getroffen door de natuurramp daar. Er zijn in Nepal inmiddels 538 doden geteld en nog zo'n duizenden mensen worden vermist. In het gebied wordt hard gezocht naar overlevenden, zegt het Rode Kruis.
1: De eerste 72 uur, heel belangrijk, dus daar zitten we nog net in, gaat het echt om levensredden van mensen. Dus zorgen dat mensen nog uit de modder of van het dak van hun huis gered kunnen worden. Dat gaat op heel veel plekken ook met helikopters, omdat het zo moeilijk bereikbaar is.
0: Onder de vermisten in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Rode Kruis heeft inmiddels Giro 6868 geopend voor hulp aan het rampgebied. Veel steden doen weinig tegen te hoge huurprijzen van studentenkamers, blijkt uit onderzoek van Argos. Gemeenten moeten volgens de wet actief optreden tegen verhuurders die meer huur vragen dan mag volgens de wet. Maar in veel steden gebeurt dat niet, concludeert het onderzoeksprogramma. De gemeenten Utrecht en Nijmegen deelden geen boetes uit. En Amsterdam wil volgens Argos geen actuele cijfers delen. Rotterdam en Den Haag grepen wel in. Noorwegen is in rouw om het verlies van hun koning Harald. Hij overleed vanochtend op 89-jarige leeftijd. Bij het paleis in Oslo worden veel bloemen neergelegd. Sommige Noren noemen Harald de grootvader van het hele land.
2: He was just a really nice king. And I feel like he was the whole country's grandfather. And I didn't think it would be so soon.
3: I personally will say he was everything for us, especially being immigrant. He made us feel home and he made us feel loved.
0: Zijn zoon neemt het stokje over en gaat nu als koning Haakon de VIII door het leven. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix hebben ook gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze zeggen verdrietig te zijn en volgens hen diende hij zijn land met liefde, trots en overtuiging. En het weer. Vanuit het zuiden trekken stevige regen- en onweersbuien over. Het is maximaal 22 graden. Vanavond alleen in het noordoosten nog nat en morgen eerst bewolkt. Later zon en weer even warm.

straatje. Yeah. Ze weten loopie is een straatratje. Ja, de jongen kan je van je kaas nakken. Welke bag wil ze, kan het raasakken. Nieuwe omgeving, ik moet aanpassen. Kali met die retje, laat je raakakken. Deze patta van me gaat je niet passen. Libby die is juzu, ik kan niet lachen. Baddy aan mijn zijde wil me graag rachen. Ben geen pussy, ga de aanpakken. Smel mijn goal, dus samen voel me net een lasser. We zijn niet gekregen, maar ik slaan klapper. Ze voel me broodjes, voel me net een bakker. Ik wil die koppen, voel me net een kapper. Als je money maakt, gaan die chickies plakken. Speel geen held, want je bent niet dapper. Blijven plussen, ik zoek naar die klappen.

0: Goedemiddag, ik ben Irma en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is meer bekend over de vermiste Nederlanders in Nepal. Het gaat om een man van 29 en een vrouw van 51. Ze waren los van elkaar op reis en worden vermist sinds de overstromingen van woensdag. De derde vermiste is een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Haar leeftijd is niet bekend. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken hoopt snel op nieuwe informatie.
1: We doen alles aan om het contact te stellen, om informatie te vergaren met onze mensen ter plekke daar. Het is ook een hele lastige tijd ook voor de betrokkenen en de naasten van die mensen. En ons contactcentrum van het ministerie staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week, ook beschikbaar voor naasten om contact op te nemen op het moment dat zij mensen in Nepal hebben waar ze geen contact mee kunnen krijgen.
0: In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. De meeste kwamen in Nepal om het leven. De oppositiepartijen onderhandelen niet meer mee over de Prinsjesdagbegroting, zegt premier Jette. Het is volgens hem nu aan de coalitie om tot een plan te komen. Tussen de coalitiepartijen is oneenigheid over het wel of niet tegemoetkomen aan oppositiepartij Pro. Die wil dat allerlei bezuinigingen op uitkeringen niet doorgaan. Zo'n 120 kindergraven in Gouda worden toch niet geruimd. Een uitvaartorganisatie wilde daarmee beginnen, maar na geschokte reacties bij ouders wordt er nu toch mee gewacht. Ouders kregen een brief op de deurmat met de mededeling dat het kindergraf zou worden geruimd omdat de grafrechten waren verlopen. Ze konden kiezen voor herbegraven voor een paar duizend euro of het leeghalen. Het plan wordt nu 2 jaar uitgesteld. En veel gamefans gingen gisteravond uit hun dak toen de XXL-trailer van GTA 6 op Netflix kwam.
2: 26 minuten, hallo!
0: Ja, en die 26 minuten zijn volgens deze streamer ook nog eens heerlijk om te kijken.
3: Het was echt heel bizar om te zien. De beelden waren nog beter dan dat ik daadwerkelijk had verwacht.
0: En er viel hem ook gelijk iets op. Je kan in GTA 6 straks 6 sterren te zien krijgen als je je echt misdraagt.
3: In de afgelopen GTA's had je 5 sterren. Hoe meer sterren je hebt, hoe gevaarlijker de politie is dat achter je aankomt. En 6 sterren, dat hebben we een hele lange tijd niet gezien. 6 sterren betekent in principe dat het leger achter je aankomt. Dus we gaan zien wat dat uiteindelijk gaat betekenen in GTA 6.
0: GTA 6 komt in november uit. En het weer. Vanuit het zuiden trekken stevige regen- en onweersbuien over. Het is maximaal 22 graden. Vanavond alleen in het noordoosten nog nat. Morgen eerst bewolkt, later zon en weer even warm.

Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijf wit. In mijn wakkie zit geen schade formulier. Alleen

0: be on the beat.
1: Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken om.

Groot raro die me standaard pijn onderzoeken kijkt. Ik word weer wakker met wat foto's, daar zijn weer wat spullen kwijt. Ik moet even langs Marchica, beetje rusten op zijn tijd. Ik zit te kijken, weer naar meubels, weer een osseltje erbij.

mezelf soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dat doe ik 10 jaar, ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoke, het was soms vlug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampie pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapotte terug en in een tempo 20 rug verbrast. Niet best zo, ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken.

0: Goedemiddag, ik ben Irma en dit is het nieuws van NOS op 3. Oppositiepartijen onderhandelen niet meer mee met het kabinet over de begroting, dat zegt premier Jette. Eigenlijk zou de Prinsjesdagbegroting vandaag klaar zijn, maar de deadline is verschoven naar maandag. Premier Jette denkt dat ze eruit gaan komen.
1: Er zijn de afgelopen weken en ook voor de zomervakantie allerlei gesprekken geweest met fractievoorzitters, met financieel woordvoerders, ook met inhoudelijk woordvoerders. En daardoor hebben we nu heel goed op tafel liggen wat er moet gebeuren. En het is nu aan de coalitie om de definitieve besluitvorming daarover te doen.
0: Maar, zegt onze politiek verslaggever Ewout Kiewiet...
2: Ja, premier Jette doet voorkomen alsof het heel normaal is wat hier gebeurt. Maar het is toch wel best wel bijzonder hoor, dat deze vrijdag gepasseerd wordt en dat het doorgepraat wordt tot op het allerlaatste moment. Omdat dus die drie partijen het niet met elkaar eens zijn.
0: Ze zijn het vooral oneens over samenwerken met Pro. Die partij wil dat bezuinigingen op uitkeringen niet doorgaan. Spoorpersoneel in het noorden trekt aan de bel over toenemend geweld. Uit onderzoek van vakbond VVMC blijkt dat agressie en fysiek geweld steeds vaker voorkomen. Het gebeurt in treinen, maar ook op station Groningen gaat het vaak fout. En daarom wil de vakbond dat NS en de politiek ingrijpen.
3: Schelden, spugen tot fysiek geweld. En alles wat er tussenin zit, dat komt voor op de trein helaas. Ik constateer dat we het laatste half jaar twee keer hebben meegemaakt dat een conducteur bewusteloos is geslagen. Dus er is zeker geen sprake van verbetering. Daarom roepen wij ook op tot actie of tot maatregelen. Blijven die maatregelen uit, dan zullen wij wellicht zelf tot actie komen.
0: De vakbond wil meer personeel op het hoofdstation van Groningen en in de regionale treinen, vooral in de nacht. De dode vrouw die gisteravond is gevonden in een tuin in Bokstel in Brabant is een bekende van de verdachte. De politie gaat uit van een misdrijf. Een man van 66 meldde zich gisteravond bij de politie en is opgepakt. Buurtbewoners schrikken ervan.
4: Ik woon hier 56 jaar en er is een heel rustige buurt. En dat je dit dan op het dak krijgt, daar schrik ik van.
0: Het slachtoffer was een vrouw van 66 uit Schiedam. De politie wil niets zeggen over de band tussen haar en de verdachte. En het weer, er trekken nog steeds flinke onweersbuien over. Vanavond alleen in het noordoosten nog nat. Morgen eerst bewolkt, later zon en maximaal 22 graden.

turn my headphone down a little bit. Yeah.

This motherfucker too crazy saucy. Let that shit ride, 88.

zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een zocht in een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu, ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Goedemiddag, ik ben Irma en dit is het nieuws van NOS op 3. Na de natuurramp in Nepal worden een stuk meer mensen vermist dan eerder gedacht. Het aantal vermisten is bijgesteld naar bijna 2000. Meer dan 500 mensen overleefden de vloedgolf niet. Reddingswerkers moesten hun werk even stoppen toen een nieuw bergmeer overstroomde. Maar volgens correspondent Davy Boerema zijn ze ondertussen weer op zoek naar overlevenden.
1: Maar er zijn wel weer twee meren waar de Nepalese autoriteiten zich zorgen over maken. Wat je je moet voorstellen is dat door het afbreken van die gletsjer is er ook allemaal puin meegekomen. En dat puin gaat in die rivier weer voor nieuwe opstoppingen zorgen. Dus niet alleen dat meer wat dan ontstond, maar ook verderop zijn er verschillende opstoppingen waar achter het water dus weer blijft hangen. En dat gebeurde bij dit nieuw gevormde stuwmeer ook. En dat gebeurt dus nu ook bij die andere twee.
0: Onder de vermisten zijn ook drie Nederlanders. Als het aan het kabinet ligt, krijgen de inlichtingendiensten AIVD en MIVD meer mogelijkheden om mensen te volgen. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel, vertelt tech-redacteur Joost Schellevis.
2: Het gaat dan bijvoorbeeld over hacken, tappen, op andere manieren het verzamelen van informatie. Dat moet eigenlijk allemaal iets makkelijker worden, wil het kabinet. En tegelijkertijd moeten de waarborgen juist, of tenminste de toezicht van de toezichthouder juist iets worden versoepeld. Zodat die inlichtingendiensten makkelijker hun werk kunnen doen.
0: Volgens minister Jessel Gus is het nodig om Russische hackers en Chinese spionnen aan te pakken. En ze zegt dat de nieuwe wet weinig impact heeft op privacy van gewone burgers. In Noorwegen wordt gerouwd om de overleden koning Harald.
3: He was just a really nice king. And I feel like he was the whole country's grandfather.
0: De regering heeft een periode van rouw afgekondigd, vanaf vandaag tot aan de begrafenis. Volgens correspondent Roelien Kreton maakt het overlijden van koning Harald veel los.
4: Hij wordt de opa van heel Noorwegen genoemd. Mensen komen over het hele land bij elkaar. Stromen ook naar het Koninklijke Paleis in Oslo, jong en oud. Er zijn mensen die elkaar omhelzen, huilen. En ja, het is een heel groot verdriet voor de Nooren dat ze hem nu moeten missen.
0: De uitvaart is binnen 2 weken. Dinsdag krijgt Noorwegen officieel een nieuwe koning. Zijn zoon Haakon de 8e legt dan de eed af. En het weer, er trekken nog steeds flinke onweersbuien over. Vanavond alleen het noordoosten nog nat. Morgen eerst bewolkt, later zon en maximaal 22 graden.

0: te gaan.
1: Wil je miljoenen per dag hebben? Ga ik inbreken dag en nacht weer. Dan krijg je miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe die niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij dan?
2: Een normaal leven, normaal leven,
1: normaal. Normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mij.
3: Toby on the beat.
4: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een case switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de band, ook ken geen stop broeder. Hoe ik

liggen en parfummetjes en touchettes. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met ander soorten drukte.

Phonics. Hip-hop.

0: Goedenavond, ik ben Irma en dit is het nieuws van NOS op 3. De begrotingsgesprekken in Den Haag gaan langer duren. Eigenlijk wilde het kabinet die begroting vandaag afronden, maar dat wordt doorgeschoven naar maandag. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet zit een deal met de oppositie er sowieso niet meer in.
1: Nee, klopt. Die komt er inderdaad niet meer. De bedoeling eerst was om vandaag die begroting af te ronden en dan vooraf al steun te hebben van de oppositie, zodat je zeker weet dat die begroting het ook echt gaat halen. Maar dat zit er inderdaad niet meer in. En dat heeft ermee te maken dat de discussie in het kabinet nog steeds niet is afgerond.
0: Ze kunnen het bijvoorbeeld niet eens worden over samenwerken met Pro. Die partij wil de bezuinigingen op allerlei uitkeringen van tafel. D66 en CDA willen daarin best tegemoetkomen, maar de VVD ziet dat niet zitten. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Rode Kruis heeft in één dag tijd 740.000 euro binnengekregen voor hulp in Nepal. Gistermiddag openden ze gironummer 6868. Volgens het Rode Kruis zijn 90.000 mensen getroffen door de overstromingen en meer dan 500 mensen overleefden de vloedgolf niet. Het aantal vermisten is bijgesteld naar bijna 2000. Feyenoord heeft tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk gegooid zouden hebben bij de uitwedstrijd tegen Cambuur. 7 mensen raakten daarbij gewond. De daders kunnen een stadionverbod verwachten. Feyenoord besloot al eerder om geen fans meer mee te nemen naar 2 uitwedstrijden na dat vuurwerkincident in Leeuwarden. En even opletten als je fan bent van Prince.
2: Wat een heftig nieuws.
0: Ja, goed nieuws dit keer. Fans van Prince kunnen nieuwe muziek van hem luisteren. Vandaag verscheen een nieuw album, Timeless, met niet eerder uitgebrachte nummers. Prince-kenner Sheryl Sampson is fan.
3: Ik vind het wel leuk dat ze uit ieder decennium wel iets hebben genomen. En ik vind dat je daarmee ook goed zijn veelzijdigheid kunt laten horen. Ze hebben een heel mooie, compacte compilatie hiervan gemaakt.
0: Ja, die nummers komen uit een kluis vol met muziek van Prince.
3: Toen hij overleed, moest je ook inderdaad, net als in die Amerikaanse films, met grof geweld moest die worden geopend. Eens in zoveel tijd gaat iemand van het nalatenschap van Prince wordt dan aangewezen om daar te grasduinen en stelt dan iets samen. En dan komt onder meer dit uit.
0: En in die kluis zitten nog genoeg nummers om van te genieten.
3: Duizenden, tienduizenden, echt duizenden. Tot het einde der tijden kunnen we elk jaar, denk ik, 20 Prince-albums uitbrengen. En dan overdrijf ik niet.
0: En het weer, er trekken nog steeds flinke onweersbuien over. Vanavond alleen in het noordoosten nog nat. Morgen eerst bewolkt, later zon en maximaal 22 graden.

kan het raar zakken. Nieuwe omgeving, ik moet aanpassen. Kali met die retje, laat je raar kakken. Deze patten van me gaat je niet passen. Libby die is juicy, ik kan niet lachen. Baddy aan mijn zijde wil me graag rachen. Ben geen pussy, ga de aanpakken. Smel mijn go-to samen, voel me net een lasser. We zijn niet gekregen, maar engst lang klappen. Ze voel me broodjes, voel me net een bakker. Ik wil die koppen, voel me net een kapper. Als je money maakt, gaan die chickies plakken. Speel geen held, want je bent niet dapper. Blijven plussen, ik zoek naar die flappen.

bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijfwit. In mijn vakje zit geen schadeformulier. Alleen

even wear.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
1: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
0: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

Fuck this club up.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag twee schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
1: Voordat we begonnen te tremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven, zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten, zodat ze hier niet opgesloten zouden.
0: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
2: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen. Nederland zilver.
0: Het weer: stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt de organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Kreton.
1: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. Weet nog niet precies wanneer.
0: Haralds opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
2: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3e keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
0: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

Dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zou zijn. Waar ik belandde ga dat zien we tonight. Ik was een zochtende een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Hip hop.
1: Wil je miljoenen per dag hebben? Ga ik inbreken dag en nacht weer. Dan krijg je miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij doen?
2: Een normaal leven,
1: normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mijn.
3: Toby on the beat.
4: Hi, my name is, ik weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een case switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de bende, ik ken geen stop broeder. Hoe ik dit niet spit heb ik een paar gemiste oproep.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
1: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
0: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

mezelf soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dat doe ik 10 jaar, ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoke, het was soms slug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampie pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapotte terug en in het tempo 20 rug verbrast. Niet best zo, ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken.

Ilias on the beat. Ilias on the beat. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

mix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijf wit. In mijn wakkie zit geschaad op formulier. Alleen

Manik Sampersen met het NOS Journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag hen niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet, omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: be on the beat.
1: Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken om mijn naam.

Rood raro die me standaard pijn onderzoeken kijkt. Ik word weer wakker met wat foto's, daar zijn weer wat spullen kwijt. Moet even langs Marchica, beetje rusten op zijn tijd. Ik zit te kijken, weer naar meubels, weer een osseltje erbij.

Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

change everything I swear.

Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.

je voor de deur, ik ben gedoucht net. Ik heb je deetjes, je liggen en parfummetjes en douchesets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog hier bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat zwaanzienbaar met zusjes. Leef met andere soorten druk.

0: ook inbreken dag en nacht weer. Dan krijg je miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij dan?
1: Een normaal leven, normaal leven,
0: normaal. Normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mijn.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de case switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de band ook en geen stop broeder. Hoe ik

Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. Zes anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catharina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar 16 graden. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.